uitdelen. Hai Tonjo, onze bal naar zijn vorm. Dan ga ik tegen die primeur. Nu vandaag ook zeggen die man. Kom dan zo.